Pongo. Je hebt weer zo'n kut gaat vanuit hoor. Allee, een naan op, doe zo'n naap. Doe nu dat, Tim. Doe nu dat, Tim. Koekam, de tentje.